0: Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft

20-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31

0: nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervroegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Music.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisex

0: sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervroegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossin, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Hare is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. En een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. Woonlagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek.
5: Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
1: Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.

0: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
3: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
4: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
2: Life gets better when you get better.
3: Goedemorgen en van harte welkom op deze mooie zondag bij Hour of Power. Het wordt een bijzondere week voor ons, want aanstaande maandag, dus morgen, hopen Bobby en Hannah Schuller aan te komen, vergezeld door zangeres Meredith. En dat wordt heel bijzonder. Dinsdag en woensdag in de Basiliek in Veenendaal en donderdag in Leeuwarden. Nou, er zijn nog beperkt aantal kaarten beschikbaar, omdat mensen hebben afgezegd. Dus ik zou zeggen, wees erbij. En het worden hele, hele mooie avonden. En dan spreekt Bobby, het vinden we ontzettend leuk, zaterdagavond op opwekking. En dat wordt natuurlijk ook geweldig. Wat is je focus? Nou, als je een sporter bent, dan heb je een exacte focus. En er zitten twee sporters hier, Daphne en Lucas Smit. Daphne, wat is jouw droom geweest als 4-jarige?
5: Profvoetballer.
3: Is dat gelukt?
5: Ja.
3: Lucas, wat was jouw droom?
6: Ik wilde de beste basketballer in de wereld worden. Ik wilde de NBA halen.
3: Twee topsporters. We gaan zo meteen praten over de sport en over jullie geloof. Van harte welkom bij Hour of Power.

0: Ik ben Laurentien van Landeghem.
1: Ik ben Jeffrey Sarpong.
2: Mijn naam is Patrick van der Laan.
3: Ik ben Herman Haan. Ik ben theoloog, schrijver en onnoemelijk veel meer. Hour of Power is bij ons een vast gegeven op zondagochtend. We kijken er altijd met plezier naar en dan denken we, ja, mooi.
0: Gelukkig heb ik Gods liefde leren kennen en de redding die daarin te vinden is. Ik ben zo blij dat Hour of Power daar heel veel aandacht aan besteedt.
1: Hour of Power, wat een geweldige platform. Een platform waar ze het evangelie verkondigen over de hele wereld.
2: Wat een feest om elke keer weer opnieuw niet alleen te getuigen te zijn van Hour of Power, maar ook nu hier deel te zijn van dit mooie programma.
4: En dat was het koor. En dat zo'n groot is uw trouw, o Heer. En weet je wat nou het leuke is? Dat wordt ook gezongen op de bijeenkomsten. Onder het thema bestemd voor meer. Als Bobby en Hanna vertellen over hun leven. En Bobby spreekt over God. We zien er erg naar uit. Ik zeg het nog één keer. Dinsdag en woensdag in Veenendaal. En donderdag in Leeuwarden. Iedereen is van harte welkom. En er zijn nog een paar tickets, zoals ik al zei. Ik heb twee sporters bij me zitten. Wat brachten jullie samen? De sport of het geloof?
5: Het geloof bracht ons samen.
4: Ja?
5: Zeker.
4: Ja, jullie hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool.
5: Ja.
4: Hey Daphne, ik begin bij jou. Jij had een droom. Als vierjarige wilde je profvoetballer worden.
6: Klopt.
4: Een hele, ik dacht, nou ja, zeg, als je vier jaar bent, dat je dat al zo zeker weet. Hoe kwam dat?
6: Ja, ik was gewoon zo verliefd op het spelletje. En ik kon het gewoon niet stoppen met doen. Dus het was letterlijk vanaf mijn vierjarige begon ik bij de voetbalclub. En vanaf daar was ik ook niet meer te stoppen. En alles wat ik deed was in het teken van voetballen.
4: Dus je stond als klein meisje altijd met een voetbal in je handen.
6: Altijd.
4: Waar een ander een poppetje had.
6: Ik had zelfs een kussen, dat was een bal. Dus ja.
4: Wat trok jou zo in voetbal?
6: Meerdere dingen. Ik denk gewoon het spelletje samen. Dus echt gewoon teamgenoten. De adrenaline om te winnen, om voor een doel te gaan. De techniek, de tactiek, gewoon alles compleet. Het was met je voeten, maar ook gewoon het hoofdspelletje erbij. Ja. Ja,
4: ik ga even naar jou, Lucas. Katwijk geboren en in Leiden brak jouw talent door. Want wat deed jij?
5: Ja, ik deed basketbal. Ik ben dus begonnen ook in Katwijk met basketballen. En uiteindelijk kwamen we een beetje erachter dat ik redelijk goed kon spelen. Dus toen ben ik naar Leiden gegaan, bij ZZ Leiden gespeeld.
4: In de hoogste klasse, hè?
5: In de hoogste jeugdklasse, inderdaad. Ja. En daar het hele land doorgereisd om tegen allerlei teams te spelen.
4: Waar was jij goed in?
5: Ik was een beetje de guard, dus ik deed vooral ook een beetje driepunter schieten, maar ook het spel zeg maar opzetten en de bal opbrengen. Ja. Dus dat was eigenlijk wat ik deed.
4: Ja. Er wordt in de Bijbel regelmatig over sport gesproken en deze vond ik heel leuk. Paulus zegt dan, op de wedstrijdbaan, kennen jullie, doen alle hardlopers hun best om te winnen. En toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe je best om ook de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles. Dat deden jullie ook, hè, natuurlijk.
5: Ja. Klopt.
4: Ontzegt zich van alles. Want een sportman gaat voor de erekrans. Een gelovige voor de erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar een beetje in het wilde weg te boksen. Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik na anderen voor de wedstrijd hebben opgeroepen, zelf gedisqualificeerd wordt. Nou, wat halen jullie eruit?
5: Ja, Paulus vergelijkt zichzelf natuurlijk hier met een sporter. Dat hij vol wil gaan voor het evangelie in zijn geval natuurlijk. En daarin gewoon de wedloop uit wil lopen met het geloof. Ja. En ik denk dat wij allemaal die contrast mooi kunnen leggen. Dat we in plaats van voor, dus in ons geval die sport gaan, dat we vol voor God kunnen gaan. En dat we daarin gewoon vol kunnen rennen met hem. En dat we daarin de wedloop uit mogen lopen. Net als wat sporters een doel hebben, hebben wij ook een doel. Maar dan voor het geloof nu.
4: Ja, want hij zegt, ik ga voor de overwinning.
6: Ja.
4: Hoe bedoelt hij dat?
6: Ja, ik denk dat het niet vanzelfsprekend is dat je je wedloop uitloopt. Weet je, ook met sport, het is niet vanzelfsprekend dat je wint. En ik denk dat hetzelfde is met christen. Het is niet vanzelfsprekend dat je als gelovige begint, maar je moet ook als gelovige eindigen. En dat is zeg maar de overwinning.
4: Ja, gaan geloof en sport samen? In de sport zou je niet denken dat je openlijk voor je geloof uitkomt.
5: We zien natuurlijk nu bijvoorbeeld heel veel met de Nederlands elftal, hè, met de voetbal, dat er veel gelovigen tussen zitten. En ik geloof dat dat komt omdat mensen ten diepste altijd op zoek zijn naar vervulling. En God is de enige die vervulling kan geven. Ja. En daarom kan die sport en het geloof zo goed samen. Omdat in de sport ga je daar vol voor en ben je op zoek naar vervulling. En God is degene die vervulling kan geven. En daarbij kan jij nog volgaan voor je sport.
4: Dat is meer dan goud dus.
6: Ja.
4: Ja. Daphne, ik ga naar jouw carrière als voetbalster. Want op een gegeven moment, op je 19e, breek je door, hè?
6: Ja, ik was 17, 18 toen ik in de Eredivisie kwam. En toen op mijn 19e eigenlijk maakte ik een gigantische stap naar Amerika toe. Wat echt gewoon ja, bizar is voor Nederlandse termen eigenlijk wat daar gebeurde. Je komt gewoon in een mega professionele omgeving terecht, wat niet te vergelijken is met het Nederlands voetbal. Weet je, we vlogen naar wedstrijden met gewoon een vliegtuig. Ik had een beurs, we trainden nog meer dan ik in Nederland deed.
4: Gigantische beurs.
6: Gigantische beurs.
4: Ik heb even gezien wat je kreeg.
6: Ja, dat weet je, alles werd voor me betaald. Ik had huizing, ik ging naar school. Ik werd gewoon wakker, ik moest mijn ding doen en ik sliep weer. Mijn leven was gewoon helemaal ingericht om
4: te
6: voetballen.
4: Dus je was super gelukkig van binnen?
6: Van binnen niet, maar van buiten had ik alles, ja.
4: En wat was er van binnen niet oké?
6: Nou, ik denk wat Lucas net ook zegt, weet je, het is niet voetbal zelf die jou vervult. En ik ben zo dankbaar wat er in het voetbal is gebeurd. De toernooien, de wedstrijden, binnenland, buitenland. Maar uiteindelijk is het niet wat je hart vervult. En daar kwam ik wel echt heel erg achter in Amerika. Waarin je bent voor een doel aan het gaan. Maar de andere kant van voetbal kwam ik heel hard tegen. Waarin je ook gewoon te maken hebt met manipulatie. Met hele hoge druk. Mentale problemen. Nou, van alles wat er ook onder de jeugd kan spelen. Dat is ook gewoon in de voetbalwereld. Ja. En daar kom je dan wel achter.
4: Ben jou kerkelijk opgevoed. Ja. Een mooie keurig hervormde jongen uit Katwijk. Die dan op een gegeven moment aan het sporten is en denkt van, nou, geloof is niet voor mij.
5: Ja.
4: Dan komen er drie dingen in je leven. Ik ga toch even naar vragen. Vrouwen, drank en drugs.
5: Ja klopt. Dus ik ging inderdaad sporten. En toen ging ik ook wedstrijden op zondag spelen. Dus ging ik eigenlijk niet meer naar de kerk. En ik ging naar de middelbare school. Nou, ik kwam in een leuke vriendengroep, dacht ik. Maar daar kwam ik dus inderdaad in aanraking met de verkeerde kant van de wereld, geloof ik. Dus met drank, vrouwen, drugs. En daar deed ik eigenlijk alles wat God eigenlijk niet wilde dat ik deed. En toch deed ik het. Het was eigenlijk, ja, ik was, wat ik net zei, ik was op zoek ten diepste naar vervulling van iets. En dat werd dus steeds eigenlijk erger. In het begin zocht ik het in de basketbal, in de sport. Nou, toen kon ik het daar niet helemaal vinden. Toen gingen we naar feestjes, drinken, vrouwen. Toen belandde ik aan de drugs. Daar heb ik ook echt een verslaving in gehad. Een wietverslaving. Aan overgehouden eigenlijk. Dus dat heeft me helemaal niet goed gedaan. Maar ik was op zoek naar iets wat mij vervulde. Ja. En daar was ik gewoon heel erg naar op zoek. Maar ik kon het niet vinden.
4: Nee, jij was daar ook naar op zoek. En op een gegeven moment zei iemand tegen jou, joh, Daphne, ga eens mee naar de kerk.
6: Ja.
4: En je dan, nou ja, laat ik een keer meegaan. Hoe lang bleef je bij kerkdiensten gemiddeld?
6: 10 minuten, denk ik. Ik had daar echt helemaal niks mee. Ik moet ook zeggen, mijn zicht, mijn blik op christenen, die was niet heel positief, zeg
4: Waarom
6: maar.
4: Niet?
6: In mijn optiek, ik had een hele hypocriete blik. Ik dacht, ja, je zit in de kerk, je doet je beter voor dan iemand anders, was mijn gedachte daarover. En ja, als die God dan echt is, dan moet het toch je hele leven beïnvloeden. En niet alleen op zondag een uurtje in de kerk. Dat was zeg maar hoe ik keek en hoe ik dacht ook dat gelovige mensen waren. Ja.
4: En dan komt er een moment dat iemand je weer meeneemt naar de kerk en dat je dan tegen God zegt, nou, als u er dan echt bent, dan moet er nu wel wat gebeuren.
6: Ja.
4: Wat gebeurde er?
6: Ja, ik had God uitgedaagd inderdaad. Ik zeg, oké, ik was helemaal klaar mee. Ik zeg, oké, God, als u dan echt bent, dan geef ik u één kans. En als dat er niet is, dan ben ik er helemaal klaar mee. En toen googelden we een kerk in de buurt van de universiteit. En toen liepen we een gebouw binnen wat helemaal niet leek op een kerkgebouw in mijn hoofd. En ik voelde al van, wow, dit is anders dan ik gewend ben. En op een gegeven moment een soort concert aan de gang. Nou, nu weet ik dat het natuurlijk aanbidding is. Maar op dat moment dacht ik echt, ja, wat voor concert is hier aan de gang? En op een gegeven moment is daar een vrouw en die speelt het keyboard. Iedereen heeft wel eens dat je emotioneel wordt door een nummer. Maar op dat moment dat zij begint te zingen, is het als waar een soort vloedgolf over me heen komt. En elektriciteit gaat van boven naar beneden. En ik voel gewoon zo'n diepe liefde die ik nog nooit eerder had ervaren. En als het ware mijn hart leek alsof er een soort licht in mijn hart kwam. En ik begon te huilen. Nou, dat had ik al een jaar niet gedaan. Ik had geen traan gelaten. En op dat moment ervaar ik gewoon in mijn hart, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ik wist gewoon, God is echt. Bizar. Ik had dat nog nooit ervaren. Ik dacht, wat is dit? Ik had ook zoiets, die vriend van mij, die keek echt, wat gebeurt er met jou? En ik had zoiets, ik heb geen idee. Ja. En, maar ik werd overladen voor wat ik nu weet, dat het gewoon echt Gods geest was die gewoon mij op dat moment overspoelde.
4: Ja. Dan ben je nog midden in je professionele carrière, waar eigenlijk weinig tijd is voor kerk, voor geloof.
6: Ja.
4: Wat ging er in je om na deze ervaring?
6: Ja, ik moest op zoek. Iets in mijn hart zei gewoon, dit is het. Alleen ik snapte er nog helemaal niks van. En ook in mijn team, er waren wel wat gelovige mensen, maar niemand kon mij uitleggen wat er gebeurd was. Ja. Dus het begon gewoon een zoektocht. En ik begon gewoon koffietjes te drinken met voorgangers en mensen die geloofden, van jong, oud. En ik merkte dat er een heel groot verschil zat tussen gewoon in de kerkbank zitten en een persoonlijke relatie hebben met God. En dat die persoonlijke God was die mij had aangeraakt. En ja, tussen de lessen en tussen de trainingen door ging ik op zoek.
4: Ja. Hoe ben jij op zoek gegaan?
5: Mijn moeder die kwam filmpjes op YouTube tegen over het geloof en het levende geloof. Echt dus de relatie met God hebben. En die is op die manier tot geloof gekomen. En toen heeft ze eigenlijk het gezin, dus mij en mijn broertjes, verteld over het geloof. En heb ik dat eigenlijk gewoon aangenomen als waarheid. Van ja, ik geloof dit eigenlijk wel. Ik snap wat je zegt. En ik stem hier soort mee in. En toen heb ik zelf eigenlijk ook de keuze gemaakt om tot geloof te komen en voor God te gaan. En toen heb ik me laten dopen en gewoon heeft mijn leven veranderd eigenlijk. Een tijdje later, ik weet niet exact meer hoe lang, kwam mijn moeder naar me toe van, hey Lucas, ik heb een indruk van de Heilige Geest ontvangen dat het eigenlijk niet goed gaat met jou. En die heeft gewoon aan mij gevraagd, wat is er aan de hand? En ik had natuurlijk paniek in mijn ogen. Ja. Ik dacht, oh jee, ze weet het.
4: Ja.
5: En toen heb ik toch verteld van, oké, ik ben verslaafd aan wiet in dat geval. Want dat was het enige ding waar ik niet van af was gekomen. En toen heb ik dat eens verteld aan mijn moeder. Daarna hebben we ook hulp gezocht en ben ik daar door een bijzondere manier vanaf ook gekomen.
4: Mooi zeg, ja. Ja. Als je God leert kennen, verandert alles.
5: Ja, absoluut.
4: Wat onmogelijk lijkt, is bij God mogelijk.
6: Mm-hmm. Ja.
4: Daphne, je hebt wat op je schoot liggen. Wil je dat even laten zien?
6: We kijken hoe je er netjes uitkomt, hoor.
4: Ja, kijk, ja, hier. Nummer 15.
6: Nummer 15,
4: Nederlands elftal.
6: Ja.
4: Je hebt hem uitgetrokken.
6: Ja.
4: Omdat je dacht, hé, ik wil toch een ander leven gaan leiden.
6: Ja.
4: Ja. Je had nog een bliksem mooie carrière kunnen hebben.
6: Ja, klopt. Ik had nog naar Europa kunnen gaan. Naar verschillende aanbiedingen had ik daar om verder te gaan voetballen. Maar sinds die aanraking en ik achterkwam wat God voor me had, wist ik gewoon, ja, alles in mij zei, ja, stop. Het is genoeg geweest met je carrière en ga gewoon voor God. Dat is echt waar je hart ligt. En toen heb ik daar een keuze in gemaakt in december 2021.
4: Was die moeilijk?
6: En de keuze was niet moeilijk.
4: Oh.
6: Het was echt gewoon, ik weet ook niet, ik kan het niet uitleggen met woorden, maar het was gewoon echt alsof, ja, maar nu is het genoeg.
4: Ja.
6: En ik had er gewoon vrede mee en ik ga een andere kant op. En ik moet ook zeggen, het duurde heel lang voordat ik weer mijn voeten op een voetbalveld zette toen daarna.
4: Ja.
6: Maar heel dankbaar geweest. Ja.
4: Mooi. Jullie hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool vorig jaar. Zijn net een jaar getrouwd. Was het liefde op het eerste gezicht?
5: Nee, het was geen liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Ja.
4: Voor jou ook niet?
6: Nee.
5: Oh. Nee, we zaten bij elkaar in de klas, maar hebben eerst eigenlijk ons leven langs elkaar geleefd, totdat opeens wel een moment kwam dat de vonk oversloeg.
4: Ja, ja, okay. Dus jullie zijn nu evangelisten. Hoe kunnen jullie dat?
5: Ja, wij zien eigenlijk heel veel mooie dingen op straat gebeuren. En de Bijbel zegt dat de velden wit zijn om te oogsten. En dat iedereen de roeping heeft om het evangelie te prediken. Dus daarvanuit doen we het eigenlijk. En zien we hele mooie dingen gebeuren op straat. Mensen die een keuze maken voor Jezus nadat ze het evangelie gehoord hebben. Mensen die genezen op straat of waar we voor mogen bidden. Er gebeuren echt geweldige dingen.
4: Ja, Jezus zegt, maak alle volken mijn discipelen.
5: Ja.
4: Dat doen jullie in dit geval in Goes.
5: Ja.
4: Wat is jullie droom?
5: Mijn droom is voor God werken en daarin zoveel mogelijk voor de Heer doen.
6: Ja. Ja, eigenlijk gewoon hetzelfde. Gewoon binnen, buitenland. Gewoon kerk planten, mensen tot Jezus leiden. En gewoon die verandering die wij hebben gemaakt, doorgemaakt, dat andere mensen geven.
4: Ik wil afscheid nemen met de laatste vraag. En dat is, wat is jouw favoriete Bijbeltekst en wat is jouw favoriete Bijbeltekst?
5: Mijn favoriete Bijbeltekst die staat in Handelingen 17 vers 6 en dan het tweede gedeelte. Daar staat eigenlijk dat zij, en dat gaat dan over de apostelen die de wereld in rep en roer hebben gezet, zijn ook hier gekomen. En ik geloof dat is een van mijn favoriete Bijbelteksten, omdat ik geloof dat dat ook een gedeelte is wat ik mag gaan doen. Om gewoon de wereld weer op zijn kop te zetten en alles voor Jezus te laten draaien.
4: Mooi, de wereld op zijn kop zetten.
6: Ja, voor mij is Spreuken 3 vers 5 en 6, waarin eigenlijk staat, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. En dan staat eigenlijk in het tweede gedeelte van, op het moment dat je dat doet, dan zal hij je paden recht maken.
4: Ja, ja. Ik heb een verrassing voor je. Want Spreuken, die zijn prachtig. En jij krijgt als herinnering aan deze uitzending Een Bijbeltekst, ook uit Spreuken.
6: Wauw.
4: Ja, leuk hè? Lees hem even voor als je wil.
6: Spreuken 3 vers 3. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
4: Nou.
6: Wauw, dankjewel.
5: Okay. Mooie tekst.
4: Ja. En voor jou heb ik ook wat. Je krijgt ons Vaderdag geschenkt. En dat is een hele bijzondere bureauklapper met 52 overdenkingen. En zie hem hier. Dit is de voorkant. Ja. Je bent geliefd. En het zijn hele mooie bijbelteksten die je iedere keer kunt omdraaien en elke week van genieten en op in laten leven.
5: Alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel.
4: Nou, fijn dat jullie er waren. En wij zijn ongelooflijk blij dat we elke week Hour of Power kunnen uitzenden. Jullie kijken er ook naar. En zoveel duizenden mensen in Nederland en over de grenzen worden elke week weer bemoedigd. Dus aan u heb ik een oproep. En aan jou.

0: Geestesliefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: Ik blijf het een heel leuk filmpje vinden. Maar de diepe essentie ervan is dat de liefde generaties verbindt. Nou, kijk naar de kleinzoon. Die heeft een geïmproviseerde halter. En zijn opa komt met een prachtig cadeau. Namelijk een professionele. Maar waar gaat het nou om? Dat mensen elkaar leren kennen en liefhebben. En dat is de boodschap van Hour of Power. Weet je, dat uur van kracht is zo ontzettend belangrijk. Vele tienduizenden mensen kijken elke zondag uit naar Hour of Power. Er vallen donateurs af. We hebben donateurs nodig. En ik zou willen vragen, zou u misschien een uur Hour of Power willen sponsoren? Zodat we hoop en liefde kunnen brengen en zingeving aan ons land. Hartelijk dank als je besluit om donateur te worden.

0: Heel veel mensen verdwalen in allerlei dromen en gedachten. Maar, zei Bobby, als je focus op God is, dan komt het goed. We hebben dat ook van Daphne en van Lucas gehoord. Volgende week brandt er achter mij een vuur. En dat heeft een betekenis, want volgende week is het Pinksteren. En Hans Maat, een bekende dominee, die onder andere het lied in Sela schreef voor King Gabaan, Ik zal er zijn, is onze gast. En hij vertelt over de betekenis van Pinksteren. Ik wens iedereen een hele fijne week. We gaan elkaar natuurlijk ontmoeten. Veenendaal of in Leeuwarden of op Opwekking. Nou, ik zie er naar uit om velen van u te ontmoeten. Namens het team van Hour of Power een hele fijne zondag.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
0: Van harte welkom bij Hour of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
5: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
6: Life gets better when you get better.
0: Goedemorgen en van harte welkom op deze mooie zondag bij Hour of Power. Het wordt een bijzondere week voor ons, want aanstaande maandag, dus morgen, hopen Bobby en Hannah Schuller aan te komen, vergezeld door zangeres Meredith. En dat wordt heel bijzonder. Dinsdag en woensdag in de Basiliek in Veenendaal en donderdag in Leeuwarden. Nou, er zijn nog beperkt aantal kaarten beschikbaar, omdat mensen hebben afgezegd. Dus ik zou zeggen, wees erbij. En het worden hele, hele mooie avonden. En dan spreekt Bobby, dat vinden we ontzettend leuk, zaterdagavond op Opwekking. En dat wordt natuurlijk ook geweldig. Wat is je focus? Nou, als je een sporter bent, dan heb je een exacte focus. En er zitten twee sporters hier, Daphne en Lucas Smit. Daphne, wat is jouw droom geweest als 4-jarige?
7: Profvoetballer.
0: Is dat gelukt?
7: Ja.
0: Lucas, wat was jouw droom?
8: Ik wilde de beste basketballer in de wereld worden. Ik wilde de NBA halen.
0: Twee topsporters. We gaan zo meteen praten over de sport en over jullie geloof. Van harte welkom bij Hour of Power.

0: Ik ben Laurentien van Landeghem.
1: Ik ben Jeffrey Sarpong.
2: Mijn naam is Patrick van der Laan.
3: Ik ben Herman Haan. Ik ben theoloog, schrijver en onnoemelijk veel meer. Hour of Power is bij ons een vast gegeven op zondagochtend. We kijken er altijd met plezier naar en dan denken we, ja, mooi.
0: Gelukkig heb ik Gods liefde leren kennen en de redding die daarin te vinden is. Ik ben zo blij dat Hour of Power daar heel veel aandacht aan besteedt.
1: Hour of Power, wat een geweldige platform. Een platform waar ze het evangelie verkondigen over de hele wereld.
2: Wat een feest om elke keer weer opnieuw niet alleen te getuigen te zijn van Hour of Power, maar ook nu hier deel te zijn van dit mooie programma.
4: En dat was het koor. En dat zong Groot is uw trouw, o Heer. En weet je wat nou het leuke is? Dat wordt ook gezongen op de bijeenkomsten. Onder het thema Bestemd voor meer. Als Bobby en Hannah vertellen over hun leven. En Bobby spreekt over God. We zien er erg naar uit. Ik zeg het nog één keer. Dinsdag en woensdag in Veenendaal. En donderdag in Leeuwarden. Iedereen is van harte welkom. En er zijn nog een paar tickets zoals ik al zei. Ik heb twee sporters bij me zitten. Wat brachten jullie samen? De sport of het geloof?
5: Het geloof bracht ons samen.
4: Ja?
5: Zeker.
4: Ja, jullie hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool.
5: Ja.
4: Hey Daphne, ik begin bij jou. Jij had een droom. Als vierjarige wilde je profvoetballer worden.
6: Klopt.
4: Een hele, ik dacht, nou ja, zeg, als je vier jaar bent, dat je dat al zo zeker weet. Hoe kwam dat?
6: Ja, ik was gewoon zo verliefd op het spelletje. En ik kon het gewoon niet stoppen met doen. Dus het was letterlijk vanaf mijn vierjarige begon ik bij de voetbalclub. En vanaf daar was ik ook niet meer te stoppen. En alles wat ik deed was in het teken van voetballen.
4: Dus je stond als klein meisje altijd met een voetbal in je handen.
6: Altijd.
4: Waar een ander een poppetje had.
6: Ik had zelfs een kussen, dat was een bal. Dus ja.
4: Wat trok jou zo in voetbal?
6: Meerdere dingen. Ik denk gewoon het spelletje samen. Dus echt gewoon teamgenoten. De adrenaline om te winnen. Om voor een doel te gaan. De techniek, de tactiek. Gewoon alles compleet. Het was met je voeten. Maar ook gewoon het hoofdspelletje erbij. Ja. Ja,
4: ik ga even naar jou, Lucas. Katwijk geboren. En in Leiden brak jouw talent door. Want wat deed jij?
5: Ja, ik deed basketbal. Ik ben dus begonnen ook in Katwijk met basketballen. En uiteindelijk kwamen we een beetje erachter dat ik redelijk goed kon spelen. Dus toen ben ik naar Leiden gegaan, bij ZZ Leiden gespeeld.
4: In de hoogste klasse, hè?
5: In de hoogste jeugdklasse, inderdaad. Ja. En daar het hele land doorgereisd om tegen allerlei teams te spelen.
4: Waar was jij goed in?
5: Ik was een beetje de guard, dus ik deed vooral ook een beetje driepunter schieten, maar ook het spel zeg maar opzetten en de bal opbrengen. Ja. Dus dat was eigenlijk wat ik deed.
4: Ja. Er wordt in de Bijbel regelmatig over sport gesproken en deze vond ik heel leuk. Paulus zegt dan, op de wedstrijdbaan, kennen jullie, doen alle hardlopers hun best om te winnen. En toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe je best om ook de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles. Dat deden jullie ook, hè, natuurlijk.
5: Ja. Klopt.
4: Ontzegt zich van alles. Want een sportman gaat voor de erekrans. Een gelovige voor de erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar een beetje in het wilde weg te boksen. Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf gedisqualificeerd word. Nou, wat halen jullie eruit?
5: Ja, Paulus vergelijkt zichzelf natuurlijk hier met een sporter. Dat hij vol wil gaan voor het evangelie in zijn geval natuurlijk. En daarin gewoon de wedloop uit wil lopen met het geloof. Ja. En ik denk dat wij allemaal die contrast mooi kunnen leggen. Dat we in plaats van voor, dus in ons geval die sport gaan, dat we vol voor God kunnen gaan. En dat we daarin gewoon vol kunnen rennen met hem. En dat we daarin de wedloop uit mogen lopen. Net als wat sporters een doel hebben, hebben wij ook een doel. Maar dan voor het geloof nu.
4: Ja, want hij zegt, ik ga voor de overwinning.
6: Ja.
4: Hoe bedoelt hij dat?
6: Ja, ik denk dat het niet vanzelfsprekend is dat je je wedloop uitloopt. Weet je, ook met sport. Het is niet vanzelfsprekend dat je wint. En ik denk dat hetzelfde is met christen. Het is niet vanzelfsprekend dat je als gelovige begint, maar je moet ook als gelovige eindigen. En dat is zeg maar de overwinning.
4: Ja, gaan geloof en sport samen? In de sport zou je niet denken dat je openlijk voor je geloof uitkomt.
5: We zien natuurlijk nu bijvoorbeeld heel veel met de Nederlands elftal, hè, met de voetbal, dat er veel gelovigen tussen zitten. En ik geloof dat dat komt omdat mensen ten diepste altijd op zoek zijn naar vervulling. En God is de enige die die vervulling kan geven. Ja. En daarom kan die sport en het geloof zo goed samen. Omdat in de sport ga je daar vol voor en ben je op zoek naar vervulling. En God is degene die die vervulling kan geven. En daarbij kan jij nog volgaan voor je sport.
4: Dat is meer dan goud dus.
6: Ja.
4: Ja. Daphne, ik ga naar jouw carrière als voetbalster. Want op een gegeven moment, op je 19e, breek je door, hè?
6: Ja, ik was 17, 18 toen ik in de Eredivisie kwam. En toen op mijn 19e eigenlijk maakte ik een gigantische stap naar Amerika toe. Wat echt gewoon ja, bizar is voor Nederlandse termen eigenlijk wat daar gebeurde. Je komt gewoon in een mega professionele omgeving terecht, wat niet te vergelijken is met het Nederlands voetbal. Weet je, we vlogen naar wedstrijden met gewoon een vliegtuig. Ik had een beurs, we trainden nog meer dan ik in Nederland deed.
4: Gigantische beurs. Gigantische beurs. Ik heb even gezien wat je kreeg.
6: Ja, alles werd voor me betaald. Ik had huizing, ik ging naar school. Ik werd gewoon wakker, ik moest mijn ding doen en ik sliep weer. Mijn leven was gewoon helemaal ingericht om
4: te
6: voetballen.
4: Dus je was super gelukkig van binnen?
6: Van binnen niet, maar van buiten had ik alles. Ja.
4: En wat was er van binnen niet oké?
6: Nou, ik denk wat Lucas net ook zegt, weet je, het is niet voetbal zelf die jou vervult. En ik ben zo dankbaar wat er in het voetbal is gebeurd. De toernooien, de wedstrijden, binnenland, buitenland. Maar uiteindelijk is het niet wat je hart vervult. En daar kwam ik wel echt heel erg achter in Amerika. Waarin je bent voor een doel aan het gaan. Maar de andere kant van voetbal kwam ik heel hard tegen. Waarin je ook gewoon te maken hebt met manipulatie. Met hele hoge druk. Mentale problemen. Nou, van alles wat er ook onder de jeugd kan spelen. Dat is ook gewoon in de voetbalwereld. Ja. En daar kom je dan wel achter.
4: Ben jou kerkelijk opgevoed. Ja. Een mooi keurig hervormde jongen uit Katwijk. Die dan op een gegeven moment aan het sporten is en denkt van, nou, geloof is niet voor mij.
5: Ja.
4: Dan komen er drie dingen in je leven. Ik ga toch even naar vragen. Vrouwen, drank en drugs.
5: Ja, klopt. Dus ik ging inderdaad sporten. En toen ging ik ook wedstrijden op zondag spelen. Dus ging ik eigenlijk niet meer naar de kerk. En ik ging naar de middelbare school. Nou, ik kwam in een leuke vriendengroep, dacht ik. Maar daar kwam ik dus inderdaad in aanraking met de verkeerde kant van de wereld, geloof ik. Dus met drank, vrouwen, drugs. En daar deed ik eigenlijk alles wat God eigenlijk niet wilde dat ik deed. En toch deed ik het. Het was eigenlijk, ja, ik was, wat ik net zei, ik was op zoek ten diepste naar vervulling van iets. En dat werd dus steeds eigenlijk erger. In het begin zocht ik het in de basketbal, in de sport. Nou, toen kon ik het daar niet helemaal vinden. Toen gingen we naar feestjes, drinken, vrouwen. Toen belandde ik aan de drugs. Daar heb ik ook echt een verslaving in gehad, een wietverslaving. Aan overgehouden eigenlijk. Dus dat heeft me helemaal niet goed gedaan. Maar ik was op zoek naar iets wat mij vervulde. Ja. En daar was ik gewoon heel naar op zoek, maar ik kon het niet vinden.
4: Nee, jij was er ook naar op zoek. En op een gegeven moment zei iemand tegen jou, joh, Daphne, ga eens mee naar de kerk.
6: Ja.
4: En je dan, nou ja, laat ik een keer meegaan. Hoe lang bleef je bij kerkdiensten gemiddeld?
6: 10 minuten, denk ik. Ik had daar echt helemaal niks mee. Ik moet ook zeggen, mijn zicht, mijn blik op christenen, die was niet heel positief, zeg
4: Waarom
6: maar.
4: Waarom niet?
6: In mijn optiek, ik had een hele hypocriete blik. Ik dacht, ja, je zit in de kerk, je doet je beter voor dan iemand anders, was mijn gedachte daarover. En ja, als die God dan echt is, dan moet het toch je hele leven beïnvloeden. En niet alleen op zondag een uurtje in de kerk. Dat was zeg maar hoe ik keek en hoe ik dacht ook dat gelovige mensen waren. Ja.
4: En dan komt er een moment dat iemand je weer meeneemt naar de kerk en dat je dan tegen God zegt, nou, als u er dan echt bent, dan moet er nu wel wat gebeuren.
6: Ja.
4: Wat gebeurde er?
6: Ja, ik had God uitgedaagd inderdaad. Ik zeg, oké, ik was helemaal klaar mee. Ik zeg, oké, God, als u dan echt bent, dan geef ik u één kans. En als dat het niet is, dan ben ik er helemaal klaar mee. En toen googelden we een kerk in de buurt van de universiteit. En toen liepen we een gebouw binnen wat helemaal niet leek op een kerkgebouw in mijn hoofd. En ik voelde al van, wow, dit is anders dan ik gewend ben. En op een gegeven moment was een soort concert aan de gang. Nou, nu weet ik dat het natuurlijk aanbidding is. Maar op dat moment dacht ik echt, ja, wat voor concert is hier aan de gang? En op een gegeven moment is daar een vrouw en die speelt het keyboard. Iedereen heeft wel eens dat je emotioneel wordt door een nummer. Maar op dat moment dat zij begint te zingen, is het als waar een soort vloedgolf over me heen komt. En elektriciteit gaat van boven naar beneden. En ik voel gewoon zo'n diepe liefde die ik nog nooit eerder had ervaren. En als het ware mijn hart leek alsof er een soort licht in mijn hart kwam. En ik begon te huilen. Nou, dat had ik al een jaar niet gedaan. Ik had geen traan gelaten. En op dat moment ervaar ik gewoon in mijn hart, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ik wist gewoon, God is echt. Bizar. Ik had dat nog nooit ervaren. Ik dacht, wat is dit? Ik had ook zoiets, die vriend van mij, die keek echt, wat gebeurt er met jou? En ik had zoiets, ik heb geen idee. Ja. En, maar ik werd overladen voor wat ik nu weet, dat het gewoon echt Gods geest was die gewoon mij op dat moment overspoelde.
4: Ja. Dan ben je nog midden in je professionele carrière, waar ja. eigenlijk weinig tijd is voor kerk, voor geloof.
6: Ja.
4: Wat ging er in je om na deze ervaring?
6: Ja, ik moest op zoek. Iets in mijn hart zei gewoon, dit is het. Alleen ik snapte er nog helemaal niks van. En ook in mijn team, er waren wel wat gelovige mensen, maar niemand kon mij uitleggen wat er gebeurd was. Ja. Dus het begon gewoon een zoektocht. En ik begon gewoon koffietjes te drinken met voorgangers en mensen die geloofden, van jong, oud. En ik merkte dat er een heel groot verschil zat tussen gewoon in de kerkbank zitten en een persoonlijke relatie hebben met God. En dat die persoonlijke God was die mij had aangeraakt. En ja. tussen de lessen en tussen de trainingen door ging ik op zoek.
4: Ja. Hoe ben jij op zoek gegaan?
5: Mijn moeder die kwam filmpjes op YouTube tegen over het geloof en het levende geloof. Echt dus de relatie met God hebben. En die is op die manier tot geloof gekomen. En toen heeft ze eigenlijk het gezin, dus mij en mijn broertjes, verteld over het geloof. En heb ik dat eigenlijk gewoon aangenomen als waarheid. Van ja, ik geloof dit eigenlijk wel. Ik snap wat je zegt. En ik stem hier soort mee in. En toen heb ik zelf eigenlijk ook de keuze gemaakt om tot geloof te komen en voor God te gaan. En toen heb ik me laten dopen en gewoon heeft mijn leven veranderd eigenlijk. Een tijdje later, ik weet niet exact meer hoe lang, kwam mijn moeder naar me toe van, hey Lucas, ik heb een indruk van de Heilige Geest ontvangen dat het eigenlijk niet goed gaat met jou. En die heeft gewoon aan mij gevraagd, wat is er aan de hand? En ik had natuurlijk paniek in mijn ogen. Ja. Ik dacht, oh jee, ze weet het.
4: Ja.
5: En toen heb ik toch verteld van, oké, ik ben verslaafd aan wiet in dat geval. Want dat was het enige ding waar ik niet van af was gekomen. En toen heb ik dat eens verteld aan mijn moeder. Daarna hebben we ook hulp gezocht en ben ik daar door een bijzondere manier vanaf ook gekomen.
4: Mooi zeg, ja. ja. Als je God leert kennen, verandert alles.
5: Ja, absoluut.
4: Wat onmogelijk lijkt, is bij God mogelijk.
6: Mm-hmm. Ja.
4: Daphne, jij hebt wat op je schoot liggen. Wil je dat even laten zien?
6: We kijken hoe er netjes uitkomt, hoor.
4: Ja, kijk, ja, deze, nummer 15.
6: Nummer 15,
4: Nederlands elftal.
6: Ja.
4: Je hebt hem uitgetrokken.
6: Ja.
4: Omdat je dacht, hey, ik wil toch een ander leven gaan leiden.
6: Ja.
4: Ja. Je had nog een bliksem mooie carrière kunnen hebben.
6: Ja, klopt. Ik had nog naar Europa kunnen gaan. Naar verschillende aanbiedingen had ik daar om verder te gaan voetballen. Maar sinds die aanraking en ik achterkwam wat God voor me had, wist ik gewoon, ja, alles in mij zei, ja, stop. Het is genoeg geweest met je carrière en ga gewoon voor God. Dat is echt waar je hart ligt. En toen heb ik daar een keuze in gemaakt in december 2021.
4: Was die moeilijk?
6: En de keuze was niet moeilijk.
4: Oh.
6: Het was echt gewoon, ik weet ook niet, ik kan het niet uitleggen met woorden, maar het was gewoon echt alsof, ja, maar nu is het genoeg.
4: Ja.
6: En ik had er gewoon vrede mee en ik ga een andere kant op. En ik moet ook zeggen, het duurde heel lang voordat ik weer mijn voeten op een voetbalveld zette toen daarna.
4: Ja.
6: Maar heel dankbaar geweest. Ja.
4: Mooi. Jullie hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool vorig jaar. Zijn net een jaar getrouwd. Was het liefde op het eerste gezicht?
5: Nee, het was geen liefde op het eerste gezicht eigenlijk.
4: Voor jou ook niet?
6: Nee.
5: Oh. Nee, we zaten bij elkaar in de klas, maar hebben eerst eigenlijk ons leven langs elkaar geleefd, totdat opeens wel een moment kwam dat de vonk oversloeg.
4: Ja. Okay. Jullie zijn nu evangelisten. Hoe kunnen jullie dat?
5: Ja, wij zien eigenlijk heel veel mooie dingen op straat gebeuren. En de Bijbel zegt dat de velden wit zijn om te oogsten. En dat iedereen de roeping heeft om het evangelie te prediken. Dus daarvanuit doen we het eigenlijk. En zien we hele mooie dingen gebeuren op straat. Mensen die een keuze maken voor Jezus nadat ze het evangelie gehoord hebben. Mensen die genezen op straat of waar we voor mogen bidden. Er gebeuren echt geweldige dingen.
4: Ja, Jezus zegt, maak alle volken mijn discipelen.
5: Ja.
4: En dat doen jullie in dit geval in Goes.
5: Ja.
4: Wat is jullie droom?
5: Mijn droom is voor God werken en daarin zoveel mogelijk voor de Heer doen.
6: Ja. Ja, eigenlijk gewoon hetzelfde. Gewoon binnen, buitenland. Gewoon kerk planten, mensen tot Jezus leiden. En gewoon die verandering die wij hebben gemaakt, doorgemaakt, dat andere mensen geven.
4: Ik wil afscheid nemen met de laatste vraag. En dat is, wat is jouw favoriete Bijbeltekst en wat is jouw favoriete Bijbeltekst?
5: Mijn favoriete Bijbeltekst die staat in Handelingen 17 vers 6 en dan het tweede gedeelte. Daar staat eigenlijk dat zij, en dat gaat dan over de apostelen die de wereld in rep en roer hebben gezet, zijn ook hier gekomen. En ik geloof dat is een van mijn favoriete Bijbelteksten, omdat ik geloof dat ook een gedeelte is wat ik mag gaan doen. Om gewoon de wereld weer op zijn kop te zetten en alles voor Jezus te laten draaien.
4: Mooi, de wereld op zijn kop zetten.
6: Ja, voor mij is Spreuken 3 vers 5 en 6, waarin eigenlijk staat, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. En dan staat eigenlijk in het tweede gedeelte van, op het moment dat je dat doet, dan zal hij je paden recht maken.
4: Ja. Ik heb een verrassing voor je. Want Spreuken, die zijn prachtig. En jij krijgt als herinnering aan deze uitzending Een Bijbeltekst, ook uit Spreuken.
6: Wauw.
4: Ja, leuk hè? Lees hem even voor als je wil.
6: Spreuken 3 vers 3. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
4: Nou.
6: Wauw, dankjewel.
5: Okay. Mooie tekst.
4: Ja. En voor jou heb ik ook wat. Je krijgt ons Vaderdag geschenkt. En dat is een hele bijzondere bureauklapper met 52 overdenkingen. En zie hem hier. Dit is de voorkant. Ja. Je bent geliefd. En het zijn hele mooie bijbelteksten die je iedere keer kunt omdraaien. En elke week van genieten. En op je in laten leven. Alsjeblieft.
5: Dankjewel.
4: Nou, fijn dat jullie er waren. En wij zijn ongelooflijk blij dat we elke week Hour of Power kunnen uitzenden. Jullie kijken er ook naar. En zoveel duizenden mensen in Nederland en over de grenzen worden elke week weer bemoedigd. Dus aan u heb ik een oproep. En aan jou.

0: Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: Ik blijf het een heel leuk filmpje vinden. Maar de diepe essentie ervan is dat de liefde generaties verbindt. Nou, kijk naar de kleinzoon. Die heeft een geïmproviseerde halter. En zijn opa komt met een prachtig cadeau, namelijk een professionele. Maar waar gaat het nou om? Dat mensen elkaar leren kennen en liefhebben. En dat is de boodschap van Hour of Power. Weet je, dat uur van kracht is zo ontzettend belangrijk. Vele tienduizenden mensen kijken elke zondag uit naar Hour of Power. Er vallen donateurs af. We hebben donateurs nodig. En ik zou willen vragen, zou u misschien een uur Hour of Power willen sponsoren? Zodat we hoop en liefde kunnen brengen en zingeving aan ons land. Hartelijk dank als je besluit om donateur te worden.

0: Een mooie uitzending van Hour of Power, waarin Bobby sprak over wat is nou je focus. En heel veel mensen verdwalen in allerlei dromen en gedachten. Maar, zei Bobby, als je focus op God is, dan komt het goed. We hebben dat ook van Daphne en van Lucas gehoord. Volgende week brandt er achter mij een vuur. En dat heeft een betekenis, want volgende week is het Pinksteren. En Hans Maat, een bekende dominee, die onder andere het lied in Sela schreef voor King Gabaan, Ik zal er zijn, is onze gast. En hij vertelt over de betekenis van Pinksteren. Ik wens iedereen een hele fijne week. We gaan elkaar natuurlijk ontmoeten. Veenendaal of in Leeuwarden of op Opwekking. Nou, ik zie ernaar uit om velen van u te ontmoeten. Namens het team van Hour of Power een hele fijne zondag.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne een nieuwe droneaanval heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteit op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat een man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorrel en Bergen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zondagmorgen op jouw Wild FM. Dit is de Chill Zone.

Plume, Never Be Like You. De zondagmorgen van Wild FM. Wat een heerlijke week. En wat een heerlijke week gaan we weer tegemoet. Wij kunnen ervan genieten. Doe rustig aan vandaag. En geniet van de muziek van de Chill Zone.

Beach House Lounge. En Easy House. Heerlijk. Zondagmorgen van Wild FM. Tussen 11 en 12. Altijd ingeruimd voor de Chill Zone.

Chillzone. Altijd tussen 11 en 12. Op de vroege zondagmorgen zeggen we altijd, maar het is natuurlijk de late zondagmorgen. Maar nog de hele dag voor ons, heerlijk. Geniet ervan. Een hit uit het grijze verleden. Van Mr. Fingers, Larry Heard. Een naam die zeker voorkomt in de House of 1000. Dat gaan we zeker horen. Dit is Closer.

De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

DJ. Can you play club music? I love club music.

0: Kruidvatkapak bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

goedemiddag. Nou, feel good. Kan ik niet helemaal zeggen, na een week ben ik nog steeds heel erg verkouden. Ik hoop dat je het een beetje meevalt. Welkom bij de Feel Good 40, editie nummer 132 inmiddels. Laten we kijken naar de top 3 van vorige week. Die zag er als volgt uit. Ex nummer 1 voor Just Stay, Turn the Lights Off op nummer 3 vorige week. En op nummer 2 vonden we Bebe Rexha en Faithless.

Ik weet dat Ferry Hageraads hoopt dat hij er volgende week nog in staat. Zijn lievelingsplaat Milky, Just The Way You Are, op nummer 37. En dan op 36 de eerste van vier nieuwe binnenkomers in de lijst van vandaag. Ja, ja, de hoogste vinden we straks. Helemaal hoog op nummer 12. En de eerste vinden we op nummer 36. En die is zo slim gemaakt. Wat een goede track. Het is de wildcard komende week. Melissa's samen met de Mixmasters. My Life Is A Disco.

Jennifer Lopez op nummer 33, Save Me Tonight. Samen met David Guetta, 22 vorige week, 33 deze week. En op 32 vinden we de tweede nieuwe binnenkomer, echte Beatport hit voor Chris Lorenzo. En Chris Lorenzo pakte een sample die de oudere mensen misschien nog kunnen kennen uit Mars, Pump Up the Volume. I got the hots for you. I got the hots.

complimenten, Larry. Warren Fellow, de maker van deze track, Addicted to Your Vibe en ex-Wildcard. Nummer 29 staat hij deze week. En wat een goede vibe heeft hij hier te pakken. Echt, wij vinden hem geweldig hier bij Wild FM. En dan op nummer 28 vinden we een nieuwe binnenkomer. Sophie Alice Baxter zong destijds het origineel. Het was een Italiaanse productie van Spiller. En dat was een enorme doorbraak. Hij was aanvankelijk instrumentaal. Toen werd Sophie Alice Baxter er later opgezet. En nu, zoveel jaar later, op nummer 28 vinden we Groove Yet, want zo heet de track, in de

Vorige week 19, deze week 25, Midnight Sun. En op 24, ik had hem nog niet eens genoemd, maar er is een re-entry te bewonderen. En een re-entry die in totaal nu 20 weken in de Feelgood 40 staat. Jonas Blue, samen met Malieve, hij is terug. Hey, waarom weet ik niet precies, maar hij is weer helemaal populair. The Edge of Desire op 24.

praten, zoiets als mijn stem. Gone, gone, gone. Al een tijdje, meer dan een week al ziek. Ongelooflijk. Ik doe er echt alles aan, maar ja, het wil nog niet echt opschieten. Teddy Swims hoorde je op nummer 22. En dan op 21 krijgen wij zometeen Lady Gaga samen met Dushi uit de film The Devil Wears Prada 2. Inderdaad. Runway, zo heet die track, op 21 zometeen. Goed, ik ga hem vast bedanken voor het uur 1. Ferry aangeraad. Zometeen is hier ook voor uur 2. Dan draaien wij de nummers 20 tot en met 1. Ik zou één ding doen en dat is blijven luisteren. Hoi, hoi. Feel good for you. Tot zo. No matter what. No matter what.

0: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

moest het ook even opzoeken hoor, waar die ook weer uit is, die sample. Fatima Yamaha uit 2004. En toen dacht ik opeens, oh ja, dat is natuurlijk van Bas Bron. En Bas Bron was vroeger ook bekend als Bastion, You Got My Love, groot hit. En natuurlijk als de Neger des Heils, zo heette hij aanvankelijk. Dat was een geweldige naam, die mag zo vast wel niet meer mogen, maar dat vond ik een heel leuk verzonnen pseudoniem toen. En hij is één van de mensen achter de jeugd.

Loco, Gordo en Remy Zonneveld op nummer 13 in de Feel Good 40. En op nummer 12 een man, een fenomeen, kunnen we toch wel stellen. Kijk, er zijn heel veel DJ's die doen het heel goed. Chesto wordt ingeschat op 170 miljoen. Maar Calvin Harris gaat er nog eens eventjes een stapje overheen. Hij had alleen al een publishing deal voor 100 miljoen. En zijn gigs in Las Vegas zijn 250.000 per avond. Zijn nieuwe single heet Satisfy op

Chainsmokers en John Summit, All the Time, op nummer 11 genoteerd. Terwijl ik een stuk vrolijker klink dan ik me voel, moet ik eerlijk zeggen, want de verkoudheid die hakt maar door. Maar goed, Wanna Get Away? Nee, zeker niet. We blijven lekker hier bij de Feel Good Forum met Coons en Boys Noise op 10.

Ja, ik vind hem toch steeds beter worden. Awake Tonight, Afrojack, Sia, David Guetta gaat weer omhoog. Van 9 naar 7, dan de top 6. How does it feel? Het klinkt lekker en het voelt goed. Dub Dogs.

Bibi Rexha, Faithless. Van 2 naar 4, New Religion. En dat betekent dat er een plekje vrijgekomen is bij de top 3. En die wordt ingevuld door deze man, Frankie Rizzardo, met een titel die doet denken aan een moeilijk puzzeltje. Sudoku. Nee, Shinjuku.

ik blijf het goed doen. Hey, Turn the Lights Off, Just Stay, Jack Style en John. En die gaat van 3 naar 2 omhoog weer. Heel apart. Goed, dat betekent wel dat we dezelfde nummer 1 hebben voor de derde week achter elkaar. Dat zijn de mannen van Another samen met 54 Ultra en Talk To You. Ik dank hem weer van harte en uit de grond van mijn hart, Ferry Hageraads. Dankjewel, man. En wat betreft de Feel Good 40, we zijn er natuurlijk volgende week weer. Dan draaien ze weer alle 40 achter elkaar. Veel plezier met Another en natuurlijk een hele fijne avond. Graag tot de volgende week. Hoi hoi.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
4: In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Op de A7 van Heerenveen naar Horen op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Den Oever staat 5 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wild FM. Terug naar de muziek.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
5: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
4: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
0: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
4: En tot zover het nieuws op Wild FM.

Club Music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Sterlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak. Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
4: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
5: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
3: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
4: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
3: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.